Kom terug als jij jouw plek gevind hebt. Dan krijg jij jouw rij. Maar boemelaars heeft ook talenten. Je moet mij

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: kijk nou die lampet, roep mij nog maar weer, daar is genade en liefde, en nog bij hem weer. Kijk nog een zomer, al weer weggegaan, en al wat jij doet. Ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan. Zien jou weer.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

O wereld, zal vergaan. Die muur zal vallen en die grens verdwijnen. Ik zal nooit.

0: de mijn lippen lee. Ze ziet al op de mijn lippen lee. Oh. Voor number sad. Ja, nee, een beautiful song. I love it. Ik was bij wat uitgekomen van Afrikaans. En van eerlijk waar, ik weet, mensen denken altijd dat ik is lelijk als ik betekent dat ze. Maar wat even niet goed is bubblegum.
1: Ja.
0: Je weet, je kou niet aan die ding. Daar is geen vorm, daar is geen smaak en baie van die liekies. Nie in general in Afrikaans, maar allemaal het niet uitgekomen. Dus is die braai liekies. Allemaal wil net iets oor die braai maak. En toen de droogte was, toen wil allemaal net die liekie oor die droogte maak. Mm-hmm. En toen Afrikaanse 100 jaar uitraak, toen begin allemaal net een liekie in Afrikaans maak. Ja. Verstaan je? Maar dan kom daar baie Afrikaanse songs soos die. Ja. Dion Grootse dans in Afrikaans. Mm-hmm. Liesel Pieterse hier blij. Ja. Man. So mooi. Anthems.
1: Maar is die ding, is wanneer een sin soveel beteken in een liekie. Dit ek is mooi. Ek meen, in die liekie nou van Joe Black, sê hulle, sy is bitter bes die dagbreek, sy is bitter bes die son.
0: Yeah.
1: En ek meen, dit klink net soos een sin, maar dit is een oude aan Ingrid Jonker,
0: dis
1: oude aan Afrikaans.
0: Dit is smaak.
1: En dit is een mooie manier om iemand te beskryf, want sy is beide die sonopkomst en die sonsak.
0: 100%.
1: Kijk nou.
0: Maar ek sê nou, jy weet, as jy gaan kyk country muziek, en een van die songs verduidelik het vir my so mooi, en toe ek jonger was, toe ek achtergekom wat hulle eindelijk sê, Deeper Than the Hollow, is song van Randy Travis, right? Yeah. Maar as jy mooi gaan luister, dan sê hy daar in die begin, daar is so baie liefdesliekies. Is a song van Randy Travis, right? Yeah. Maar as jy mooi gaan luister, dan sê hy daar in die begin, daar is so baie liefdesliekies, wat al geskryf is oor liefde en alles. Hy sê, ek kom van die plaas af. Yeah. Ek

0: see spawn soak it op.
1: Wow.
0: En dan wanneer daai ding vol is, dan vat hulle hulle druk hom uit in is vars water.
1: Dis nou interessant.
0: Nee.
1: Kyk, nee. Is seespons hier, hoe ons gebruik net een seespons om ons gesigies mee te was.
0: Verstaan jy? Dit was vir my baie interessant.
1: Dis interessant. Ek het geweet hulle gebruik die sout vir hulle kos en ook om vleis te kon hou, want dan was die yskas
0: nie. Ja.
1: So hulle die seesout vir dit gebruik. Dis interessant.
0: Ja, DeFi het die hele mark gemis uit.
1: Ek sê, ja.
0: Nee? Like a boat fridge.
1: Sout van die aard.
0: Ach, stop het.
1: Eindelijk is het uit van die see, maar dat is een hele story.
0: Ik laam sikke feite, man.
1: Dit is interessant.
0: Ik laam sikke feite. Ek is
1: om, ek is ook een van die mensen, as iemand van iets sê, dan gelijk, maar hoe kom? En dan, want dit, maar hoe kom? Maar hoe?
0: Hmm.
1: En hoe dit gebeur? En dan moet ek het gaan opsoek, en dan het ek die feit, wat ek in my kop ronddra. Tot die een dag iemand iets sê, oh, hier is lekker vaars water, het jy geweet?
0: Ja, true that.
1: Ja.
0: Als baie gezegd is, man, jy weet, die raining cats and dogs en al die gedurs, dit was vir my funny, ek kan ure, ek kan my ure los.
1: Ja, waar gezegd is vandaan kom.
0: Ja, my ure los, ja, en my net, just leave me be.
1: Ja, het is.
0: Love it. So ja, amper tyd vir julle verjaarsdag, stuur dit vir ons dier, asseblief moet die voice note nie, ek het bykie issues met die voice notes vanmorgen, so tik het vir my uit, maak bykie die effort.
1: Ja,
0: nee?
1: Maak die effort,
0: en doen het net, oké? Okay? Ek neem aan julle allemaal mie nog, ons praat later.
1: Mie, da-da-da.
2: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly een hoogst aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf kan veroorsaak. Daar is tans geen nieuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreels, moet nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Hop, hop, spinnekop. En ik hoop jij het gehopt zoals een spinnekop. Nee, mi.
1: Da.
0: There we go.
1: Geen lekker vandaag.
0: Ga aan je kop
1: eens. Heel dag.
0: Ja. Ja. Ja. Ik
1: kan niet wachten om weer een te krijgen. Zorg ik het kan proberen.
0: Oh, maar nee, ook kijk. Ja, maar het is crazy, want...
1: Ik is nog steeds... Toi persoon, want als ik een wit paard zie, dan ga ik... Ik moet niet onthou, ik het
0: nee, nee. Zien. Nee! Ja, ik wonder of mensen dit nog doen. Het moet horrible wees voor een like, paardteler. Iemand sê, wat was jy gister, vanoggend in gevoer? Like, it's just not gonna help your hiccups.
1: Ja, tel een zebra.
0: Wat?
1: Tel een zebra.
0: As maar sê een paardy.
1: Maar...
0: Wat is een zebra?
1: Een zebra. Een zebra is eigenlijk een quagga.
0: Is een paardie.
1: Dit is een paard in pyjamas, sê my true pa
0: altijd. There we go. Ja, true that. Dus kan hy dit beklein nie. Maar dis ook ek kan beklein nie. Is daar natuurlijk, is kind daarom spinnekop Frans Prins en Ivan Drew met Kroeg Cowboys. Ken baie van hulle. Jakkels Vibes en Adi Jordaan, ek het een plek vir jou en my. Na, nee. En dan is het tijd vir ons om te groeten by die prachtige dinsdag die 9de juni. Dames en heren, was lekker om saam met julle te keier. En dan sien ons julle woensdag, middel van die week.
1: Nee, kijk nou niet of vinnig gaan. 3 week gaan
0: vinnig julle. Ja, met maandagse lelike niggie, dinsdag, is nou woensdag. Sararag. So jy al ingeskakeld, Jack is net uit my netto aangegluur hier die venster. Ons moet tinting hier opzit. Ek voel baie, ek voel...
1: Is my vreemd, want ek sit met my rug na die deur.
0: Ja, ek kree al die kyke.
1: Ja.
0: Ek kree al die kyke.
1: Ek kyk het vir oulike boompie by die venster die hele tyd.
0: Ja, oulike boompie achter. Oh, kyk nou net.
1: Oulike boompie.
0: Kyk nou net.
1: Dis hoe ek weet wat die weer doen.
0: Dat is die blare waai. Ja. Alweer. Eerlijk waar, ek het nog nie baie gekyk hier achter my nie.
1: Ja.
0: Dis nog al
1: een oulike boompie daar.
0: Dit is baie window screensaver type of look.
1: Nogal.
0: Wat dus kree achter. Wow. Sien jy? Sieninge oorals. Ek beloof dit vir julle. Maar ja, kom ons gaan bykie deur na lekker muziek toe. We gaan ons begin met iets uit die water of oor die water uit. Met Shawn Mendes en Camila Cabello. Liedjie van die jaar gewees. Senorita. Cheers vir julle.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Prachtige nieuwe muziek van Kali. Wacht voor jou. Nou, nee, is de matriek. En zij zingt zo mooi. Gaan kijk bij jouw muziekvideo. Je gaan baie van hem genieten. Lekker om aan nieuwe muziek vrij te stellen ook. Maar rij vandaag in Behes Petroleum voor die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal je R27,25 per liter voor petrol. En dan R28,48 voor diesel. Nou, vul je tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel. En dan staan er kans om die laatste vrijdag van elke maand groot prijse te winnen. Handig net jou strookie in. Hes Petroleum is oop maandag tot vrijdag 6 tot 6 en saterdag 6 tot 12. Hes Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Hy is ons

dit gebed. Dit is altijd zo'n diep lied, maar zo'n prachtige lied, nee? Altijd zo lekker om dit te doen. Nou, fantastisch, dank je voor allemaal wat saam gepraat het. Dit is altijd lekker. Jackie, ek wil net sê, ons is so blij, ons is hier in Jaybay, het ook nou ons eie kliniek hier. Dit is so lekker om daarin te stap en om door die vriendelijke en behulpzame personeel gehelp te word. Dank je kliniek hier, Jaybay, Lorette en Enzo. Ja, ja, ja, kijk, dit is ons nou die borg van my program, so ek mag met liefde so bykie van hulle praat. As ek nou reg is, het ek laas jaar, so by die einde van die jaar, het ons lekker daar uitgesaai by Clinic Care in Jaybay, daar by die shopping center, daar ene daar. So dit was baie lekker en hulle het ons bederf mense, hulle het so platter daar gebring, dit was verskriklik lekker. So ja, nee, ek weet, hulle kan nogal die ding doen daar. Altyd lekker om saam jou te keier, so ons werk om so na Nies toe, 9 minute weg van 11 uur. Leona Lewis sê Footprints in the Sand. Nou hierdie vat my altyd jare terug, want ons allemaal het ons maar die prente in die huis gehad, nee, waar ons gesê het die een rij voetspore, dan vir ons jyre, maar waar was jy gewees, twee rij voetspore, maar onthou my kind, ek het jou gedra, dis ek om dan net een rij voetspore is.

0: Mooi enieke daar, die Danny Smoke Monica. Gerrie Pretorius, adio amore, adio. Tijd vir my om te groet, was heerlik om saam jou te keier. Net hierna Etienne Kalitz met die middag samesyn. Daar resepte en lekker muziek, jou versoekies en al die ding wat hy gaan gee. En dan die grootman Biknik op die Biknik Drive, so van 3 tot 6 dan ook vanmiddag. Môre is het woensdag, so dis wiele woensdag saam met King Car, sal weer môre. Gesels as weer lekker voertuig. Ek dink Justin is môre in, dankie Klinikeer, jylle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag 9 tot 12. Speel ek met Dewald Dippenaar, Dozie, Joe F, Rian Benadi en Kanye Worry soos ouder gewoonte. My kant af JK tot morgen. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Luister FM.
1: Ek vry na nooi, een wonderlijke nooi, sy woon daar in ons straat. Sy het een fout, een groot, groot fout, hy wou graag een Engels praat.

ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

van jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

0: voor je liefde. Keer op keer op keer.
1: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Feel So Strong. Kom ons kyk hoe sterk lyk die weer dinge vanmôre as ons terugkom net na die.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie weer dinge. Môre Woensdag 10 Junie. Aliwal Noord 717, Bishu 1122, Kraddock 819, Dispatch 1220, Oost London 1622. Fort Beaufort 920, Graaf-Reinet 920, Gramstad 1122, Jeffreys Bay 1222, Mthatha 1920, Port Alfred 1522, Port Elizabeth 1421, Port St. John's 1423, Queenstown 719 en Uitenhaag 1221. Dis jou weerdinge vir môre, Woensdag 10 Junie.

schabloon. Bij die hemel boord in een seconde, wou ik een haar bewoord, ik leef. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar

0: Jean Belcher, luister FM. Hierover. Het is tijd voor ons om Hot Stuff te spelen.
1: Ken jij jouw Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Nou, sê jy nie weet hoe dit werk, ek krijg vir jou een woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die Hot Stuff. Een woord wat nie meer baie gebruik word nie, een oude Afrikaanse woord of minder algemeen. Wat jy doen is jy vat die woord, gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Vandaag is baie weird, ek sal nie geweet het wat het is nie, dit is palmietsop, P-A-L-M-I-E-T-S-O-P, palmietsop, P-A-L-M-I-E-T-S-O-P. Hy is op die WhatsApp-status, is een weird jyne vandag. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667, palmietsop. Gebruik om vir my in een sin. Moe nie vir my nie die betekenis stuur, ek gaan die boodskap van jou ignoreer. Soek om in een sin en stuur vir my die WhatsApp-lijn toe. P-A-L-M-I-E.

gestopt. Goederen afgelaai en vaart water ingesluk. 5 uur als eerste hanen kraai, de opgestaan uit zijn kooi. Vanaf 5 uur plaat egg aan koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsenbagage raad. Wij klaas hier s'ochtends werk toe en

prestatie was net één vertrek. Een stiltafel en een kaart. Patrick's veien in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groen spoorweg horloge. Maar die men niet in hier behaam. 40 jaar hou hy die wijzers nog, in die stil van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap, in die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hy soms een jak als tjak, of een nacht hy al op die stup. Maar in zijn dromen is hy die wijzers.

Gouwe goeie dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zoals gewoonlijk pak hij zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe en gepak. Hij zit in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur daar die laatste dag, haal hij die 9 mil uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek je sneller in dat vaai. Verschijnen scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers vallen oeral.

een aangeklaande aardse hof. Wat het je op een ziel wordt ingevraagd. En dit op je laatste dag. En op je laatste skof. Wat die edele Dario Luisi heeft bij leven weg een tik zo waar. Die Landros bunke traan. Zie uw klaasje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar.

0: Sorry, tijd omgetukt. Tijd van mijn tot ziens te zee. Praat van Tuk Jerika, Sopinaat. Het is een sessie. Nee, ga ik er lekker samen met jou. En dan, ja, movies en dingen. Ik weet niet wat nog. Ik zie zeker wat ze alles doen.
1: Allerhande lekker dingen.
0: Allerhande lekker dingen. Maar jullie met een lieflijke avond verder. Hey, waar dan die van me zo lekker samen gekeier het. Ook baie wil, Jerika. Heb je even mijn advies of raad?
1: Altijd.
0: Oké, sê dit vir my. Geef me.
1: Rokende wat?
0: Dit is die punt. Dit was dagse topic geweest. Ek het vir allemaal gevraag vir raad, maar niemand weet waar het oor was.
1: Hou jou kant skoon. Hou altyd jou kant skoon.
0: Okay. Ek weet nie of het werkie, want vandagse probleem was geweest. My meisie het my gevra om matching tattoos te kry. So ek weet nie van hou jou kant skoon nie. Dit help my nie veel nie. Well, anyway.
1: Los al.
0: Daar was een paar dat... Ek het al gelos, want sy bestaan nie so. Maar daar het jy dit. Het is tyd om tot ziens te sê. Lieflijke aand verder speel uit met die lekker ene van die straights net na die.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

gewereld staat, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld voor brood en sop. Toen achterdog zijn kop uit stil, die stad ze het me val. Op zoek naar melk en linnen, staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verdoorders zonder tal. Maar jij

plannen heb nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in de straat, hou maar die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jouw mond verlaat, die praat alleen meestal praat. En praat is nou te laat. Hanse ook al gestroom, te koop vrij nou ook. Waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt. En woorden waar die wijs is deel, wordt daar nog een kaart gespeeld. Lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wacht voor een man in een pak een plan zal maken? Stap in die straat, oh ma, jou heren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stap in die straat, oh ma, die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blij meestal praat. Het is tijd voor plannen, ma.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: gehad en sy was van verlange kraal. En hier is die antwoorde wat julle vir my gegee het na aanleiding van daardie leidraad. Die eerste een hier wat ek kry, kom ek kyk, Amanda sê dis het van verlange kraal. Cheryl, jy sê of vir my ook dis het van verlange kraal. Veronica de Vos, yes, en Alta Beke sê vir my dieselfde daar. Jana Jonker, Carla Jooste, Marleen, Anton, en dan het ek hier, kom ons kyk net wie is hierdie, Corrie van Seil, en dan het ek vir Koekoes hierso, en kom ons kyk hier, wie is hierdie, Peer, het van verlange kraal. Daleen sê vir my dieselfde, Doreyn sê ook so. Dan het ons nog een hier, mevrou Simon en Irina. Dan het ons vir Tannie Hannah Gladstone. En dan het ons Marina, sy sê, dis Vila se kind. En dan het ons vir John, wat sê, het van verlange kraal. Dan is hier iemand wat sê, die meisie van verlange kraal. En dit is BCR. En dan het ek vir Petra, wat sê, het van verlange kraal. Ek dink dit is allemaal. Natuurlijk, wie is het anders, het van verlange kraal. Wat een elendige, elendige story was het nie. Hai jylle, dit was allemaal verskrikkelijk. Daai Kelly, Sally. Daai Sally Kamfried het daarom wonderlik vertolk, nee, die het wat sy gespeel het. Kom ons kyk net hier, wat gaan nie, waar is my, daar, alalala, jylle, wacht, laat ek nou net kyk. Ek het my jylle ding hier verloor, daar, kom ons kom terug hier sy. So, het van Verlange Kraal, nee, is een roman geskryf door Johan Becker, en het handel natuurlijk oor Het Heiberg, een bijwonerse dochter, wat aanvankelijk bitter self bejammerende gedragsprobleme getoon het. Dit klink verskriklik. Bitter self bejammerende gedragsprobleme. Maar deur die liefdevolle bearbeiding van haar klasonderwijser Doep, meneer Duplessis, vir haar medemens begin omgeen. Soos die verhaal gevorder het, draai die verhaal al hoe meer om haar as die twispunt tussen Doep en meneer Erlang. Dit is natuurlijk die hoof, sy botsende filosofiese benaderingsrakende die onderwijs en opvoeding. Sowel die skoolhoof as die onderhoof kan mekaar nie vind nie, en omdat die onsekere Erlang te trots is om sy fout te erken of best te gee, kom dit om natuurlijk duur te staan in die story. In die vroeg 1980s natuurlijk het hy gespeel op SAIK-TV en natuurlijk Sally Kamfer in die hoofrol. En in 2022 is dit as 'n middag vervolgverhaal op Radio Sonder Grense uitgesaai. Nou ja, dit was natuurlijk het van Verlange Kraal. Baie dankie dat jy saam gespeel het met Vermaak Vraag. Dit is nou so 7:03. Jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie natuurlijk. Jy kuier saam met my. Erika, en is amper tyd, was ons nou 'n bietjie musiek gaan speel om daarna te gaan kyk. Wat het gebeur op die 9 juni in die wêreld van musiek? Terug in tyd.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

dat is Jan Blom wat voor ons zingt huis toe. En natuurlijk Words van A4 David en Jean Belcher met Ons is mekaar sinne. Het is 14 minuten oor 7 en ons gaan een beetje kijken wat het gebeur op die 9e juni in die wereld van muziek. Nou, in 1915 is daar iemand geboren en zijn naam is Les Paul. En hij was een van de belangrijkste ontwikkelaars van die elektrische gitaar. Baie opgewonden en bankbaar vir Les Paul, nie? Want die ongelooflike muziekinstrumenten kan luister en natuurlijk die mense wat het speel, is my altyd ongelooflik om hulle op die verhoog te sien as hulle so in die moment in gaan en die ding speel asof het iets vreseliks is. Nou ja, hy is gebore as, wel daar in Wisconsin in Amerika. En dan in 1962 speel Tony Bennett vir die eerste keer in Carnegie Hall in New York en dan een jaar later op die dag, Johnny Depp is gebore. Geluk aan Johnny Depp in Kentucky. Hy speel in Tom Petty en The Heartbreakers video vir Into the Great Wide Open en hy speel ook gitaar op snitte deur Oasis, Patti Smith en Ryan Adams. So die man is ook een muzikant. En dan in 1970 het Bob Dylan, een ere dokters doktorsgraad in muziek van die Princeton Universiteit ontvang. I'll have you know. Dylan woon die ceremonie by op een warm dag, blijkbaar waar tijdens die geraas van sonbeesies so verskrikkelijk oorverdovend was, dat niemand om kon hoor praat nie, toe hy nou sy hele speech gegeet vir die ontvang van die doktorsgraad. Sonbeesies. Toe gaan kyk ek nou so bykie na wat op aarde praat, hoe kan jy een sonbeesie? Toe gaan sien ek nie, daai is Amerikaanse sonbeesies. Dit is ek een hengse grootgoeder, so dit kon ook gebeur het, ja. En hulle sê, blijkbaar die ervaring inspireer sy 1970 liedjie Day of the Locusts. Interessant, daar het jy dit. En dan in 1978, Dire Straits stel hulle selfgetitelde debuutalbum in die Verenigde Koninkryk vry op hierdie dag. En die enkelsnit Sultans of Swing is natuurlijk een groot sukses. En die album bereik platinum status in verskeie lande insluitend Amerika. En dan een hele paar jaar later, in 1986, Genesis stel Invisible Touch vry, hulle suksesvolste album, en die titelsnit gee hulle hulle enigste nummer 1 treffer, Invisible Touch natuurlijk. Dan een jaar later, op die 9e juni, by Guy Head in Martha's Vineyard, speel Connie Simon die eerste van twee vertonings wat opgeneem is vir haar HBO speciale Connie Simon Coming Around Again. Dit is natuurlijk haar eerste concertverskyning sedert 1980, toe haar tour deur verhoogvrees en uitputting onderbreek is. So 7 jaar later, toe sy weer terug in Martha's Vineyard. En dan in 1990, Wilson Phillips het nummer 1 op die Hot 100 gehaal met Hold On, een prestatie wat dier hulle beroemde ouders in die 60s behaal is. Wendy en Connie Wilson is die dochters van Brian Wilson van The Beach Boys en Shina Phillips is gebore aan John en Michelle Phillips van The Mamas and The Papas. Geen wonder hulle het so goed gedoen nie, want kyk wie is hulle ouders. En dan in 1998, The Spice Girls speel hulle eerste concert na die vertrek van Jerry Halliwell en span saam met operaster Luciano Pavarotti in Modena in Italië. Nou ja, dis 'n paar interessante dinge wat gebeur het op die 9e juni in musiekgeskiedenis. So ek gaan vir julle speel Genesis se Invisible Touch en Wilson Phillips se Hold On, beide nummer 1 treffers.

0: Nicholas Lou met Radio en is natuurlijk waar jij ingeskakel is hier op die radio, op jou lekker luisterstasie natuurlijk, en jy kuier saam met my Erika op Asemteug, beste plek waar jy kan wees op die dinsdag aan die 9de juni. Nou dis so 39 minute oor 7, ons gaan nog een liedjie luister en dan gaan ons oor na ons 30 seconds speelietjie, so maak seker jou foon is nabij, want is amper tyd om lekker saam te speel en saam te raai of dalk weet.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Je kan zeggen dus alles toeval. Dus maar zoals dit is.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vroeggezang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besvisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Hey, ek is Steve Hofmeyer op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Janie, hierdie liedjie van Chris de Burgh. Wat my verseker, Down Memory Lane, dis nou precies 20 minute voor 9. En baie dankie dat jy saam met my gekeier het hier op Awesome Tee, geniet hier op jou lekker luisterstasie. Is tyd om te groet, daar is nog heerlik muziek vir jou gelaai, tot so skyns voor 12 uur se kant vanaand, so bly asseblief ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luister muziek, net hier op Luister FM. En natuurlijk, ek keier weer saam met jou op Awesome Tee, volgende week, want hy elke Dinsdag aand tussen 6 en 9 en totdat ons weer saam kuier onthou, the best is yet to come.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.